0: man.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Tjemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Jimmy's Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie.

0: Stream us now.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.

iemand met Juf gezien. Dus nee, ze is alles wat ik wil, maar wil ik het doen? Ja, ik weet dat ik wil, maar zij is een beetje wild. En dan is zij van mij, kijk, is echt niet zoals wow. En zij is niet zoals hey. En dan is ik zoals Dorito.

0: speel jouw statie.
1: Biki Engels, Biki Afrikaans, ons doen dit in jouw taal.
0: In jouw taal.
1: Jouw statie. Jouw statie. Tijd voor nummer 26. Elke Saterdag 9 tot 12, 40 van die grootste treffers. Jouw statie, top 40.

0: lekker duf, duf, duf, duf. En mijn zakken troef, troef, wari, wari, hoef, troef,
1: binnen aan mij, hoef, troef, geen mijn bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Met de lekker hoef, troef. Jouw stasie. Jouw stasie.
2: Elke moment, elke minuut, elke seconde, neem die beste muziek op jouw gunsteling radiostasie. Jouw stasie, waar jij saam maak. Tijd voor nummer 12.

0: Tans voorsien ook die vereiste EuroGAP-tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: ContraScience, sedert 1967.
2: Jou stasie.

En in ons blief kennis dat die program Boer op Skop so iets wat later gaan begin vanmiddag. Dit, ons praat van so hier na 4:15 kant toe. Boer op Skop op jou gunsteling radio. Maar nou is het nog tijd vir die Focus Launching Top 20. Ons kom nou uit by, ons kyk waar is ons nou.

Alles tijd om te kijken wat gaan aan en plek nummer 1 die week. Wie is ons punt in nummer 1? En het brengt ons aan het einde van die Focus Logic Top 20 voor die zaterdag. Ik zal nu die Top 20 weer beschikbaar maken op Spotify. En dan doen we maandag onze sociale media doptoe voor die Top 20 van vandaag. Die het inzetting van die Top 20, hoe dit gelijk is, hoeveel plekken op, hoeveel plekken af. En dan kun je ook beginnen stemmen op ons webwerf natuurlijk. Nee, bij www.hartiesfm.com. Maar hier is ons nou bij plek nummer 20. Baie, baie geluk. Of 1 tenminste. Hij was 1 dag nummer 20. Aan die begin natuurlijk. Maar die is daar zijn heel boe. Hij is natuurlijk ons nieuwe nummer 1. Baie, baie geluk. Hij was laatst week in plek nummer 2. En iedere week bevindt hij hem in plek nummer 1. Baie, baie geluk. Aan Steve Hofmeijer en Elvis Blue met nieuwe stories. Ons plint een nieuwe nummer 1 hierdie week op die Focus Logic Top 20.

Maar gelukkig aan al twee hierdie kunst naast die Wolfmeyer. En natuurlijk Alice Blue met de nieuwe stories. Nummer 1. Met dit gaan ik jou groet tot volgende week. En zaterdag tussen 3 en 5 voor die Focus Logic Top 20. Blijf geskakel. Die program Boer op Skop volgende dienaar.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors. With serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Een hartelijke goedemiddag aan jou. Baie, baie welkom. 16 minuten na 5. Het is tijd voor Boeren op Skop Sommelijn op Arties FM en op jouw statie. Ons maak muziek, net die rechte muziek, die type muziek, wat jou gaan helpen om je vier aan te steken en rechte maak voor die partijtje vanavond. As jy raak wie nie, so wat gaan ons nou maak? Net vleesbraai en draadloos luister. Oké, Sam, jy is baie welkom. Jou boodskap op 0615112602. Jy mag ook broermuziek aanvra. En ons speel het vir jou tussen nou en 6 uur. Ek het hier een boodskapje gekry van Liesel af, Liesel van Brandes. Dankie Liesel vir jou boodskap. As waardeer het. Liesel, want natuurlijk vanavond wil hy ons met begin met die Vatvas Dansorkest en Laat aan Boogie. Dank je voor jou deelname, Liesel, en hier is jouw keuse van muziek.

Boerenopskop hier op zaterdag die is toch gisteren. En ik zie dat als wel rugby in de gang. Die rugby wat thans in de gang is, is een Caribische wedstrijd. Die Lions tegen die Warrigan Blue Bulls. Nee, niet zeker precies waar hij om speelt, maar die wedstrijd is nu aan de gang. En ons kijk gauw vinnig naar die telling voor jou. Ik zie die Lions loopt voor met 14 punten tegen 0. Geen punten voor die Bulls niet. En 14 voor die Lions. Dus die 19e minuut van die wedstrijd. 061-511-2602. Dat is ons nummer in haar leer. Hier is nog twee van mijn kiezers voor jou. Dat is Blackie Swart en Manny Boetenstein. Zo rijden die boeren. En dan Olly Viljoen met Come Dance.

0: dus hartelijk goede avond. En juist pas ons kankerlijk 20 minuten voor 6. Dus boeren op schop samen. Hier op die zaterdag, die 1 augustus. Lekker boerenmuziek om jou zaterdag aan die gang te krijgen. Ons hou die Karibekerwester die dop. Die Leeuws tegen die Bulle. Die Fidelity ADD Lions against the Vodacom Bulls. De Karibekerwester. Nou ja, hier is die telling. 21 voor die Lions. En ongelukkig geen punten voor die Bulle nie. Die wedstrijd is nou in die 30ste minuut. En nou my keuse van muziek weer slag vir jou. 20 minuten voor 6. Ons gaan so teen kwart voor 6 kant gauw handelsbreek neem. Dan onthou 6 uur vanavond slaan ons oor na ons programme Volume Winkel toe, waar jy muziek kan aanvra en saam met my die spelers bepaal vir die rest van die hand. Hier is Nico Langeveld met oom Jannie het gaan jag.
1: Artiesfm.com. Hier doen ons dinge anders. Wereldwijd.

Ons hartelijk goedenavond. Bij welkom is een schakel bij Verlieme van Kool, Samadijn op Harties FM. En ook rechtstreeks op jouw statie. Dat is Sam Keijer vanuit Brackenfell in Kaapstad. Ik heb de stemnoot ontvangen nu van Liesel van Brandes. Sam Keijer vanavond. En ze heeft de eerste paar liedjes aangevraagd. Je mag ook aanvragen 061-511-2602. Dat is die programma waar jij die spelers bepaalt. Ja, jouw liedje verzoeken om mij te sturen. En samen draaien ons die volume knop naar rechts. Kom ons horen wat Liesel wil horen vanavond. En daarna, dan spelen we ons al kiezen van muziek.

0: 072 Lauer Blomme Tour. Blom.
1: Van Ham tot Ham. Van Kroemers. Waar ons dingen anders.

0: Nou, dat kan ik wel bij Artis FM, juist Tassie. En dat is voor iemand van Kool Samadijn. Je begon waar jij die spelletjes bepaalt. En ik en jij draai samen die wil iemand op naar rechts. Benny van Wijk van Victoria West in Noordkamp. Het gezegd wil deelnemen van al. Benny zei, luister ze nou en dan. Praat niet altijd niet. Benny, bye, dank je vriend. Onder op Benny, die familie is van mij niet. Benny van Wijk van Victoria West. Gevraagd, van wie ging je als nieuwe likkie van Tonner? En Flip the Car. Ze nieuwe likkie Hanover. Daarna Alta Clarence, Neil Diamond met Cracklin' Rosie.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Luisteraars, Gangelebar, die ze FM, jouw statie, goedenavond, baie welkom in jouw week. Om nou, voor jou so'n bietjie nieuwe muziek speel, wat jy nog nie gehoor het nie, ons het ook nie gisteraan dit gespeel nie, maar so'n paar nieuwe vrystellings, wat die afgelope 48 uur vrygestel is, Afrikaanse muziek, wat ek dink baie kan bereik en gaan bereik, en dankie vir allemaal wat intussen boodskapjes gestuur het, maar ja, jy hoef nie skuldig te voel as jy nie meer het om te stuur, of enige boodskappe of liedjes soek, en kom ek speel vir jou so'n paar nieuwe liedjes. Kom ons kyk hoe ver kom ons. Hier is twee wat ek nou onmiddellik vir jou gaan speel. Dit is een van Arnie Jordaan. Arnie Jordaan, dat ook besluit het destijd vir een nieuwe liedjie.

0: Nou, het Arno Jordaan met Tot die aarde ons laat gaan. En net daarna is het Wenzel, sy nieuwe eniekie, verseker beter nou. Wenzel wat binnenkort, ek dink is in volgende week, vir ons kom kuier hier by Harties FM.
1: Pas geland en kraakvaars, net hier op Harties FM.

Dat is een paar nieuwe liedjes, Davie. Een paar nieuwe vrijstellings. Ik hoop je het geniet. Die laatste een van ons luisteren was Spoegwolf met Sier. En voor dit natuurlijk Winsel met Verzeker Beter. Wat van iets ouders? Een beetje terug in tijd op de Afrikaanse muziekfront. En dan doe ik altijd wat ook voor mij iets hier weer aangevraagd. Maar ik denk ons maar net gauw hier een video spelen. Weet je wel als je omgehoord het niet. Dat was een man wat in sy jare toe hy nog muziek gemaakt het voor sy dood baie goed gedoen het met sy concertina en ook later met sy trekklavier. Ek praat van Nico Carstens. Hier is Nico Carstens met sy lekker keerspel van muziek. Dit is die Platerandse Tees en die Brakke van Terfontein.

Dat was lekker in gedaan van die Campbells. De Midnight Special, terug in tijd. Altijd heb ik gevraagd voor iets van Appelwereld, van David die weer aan bij komt. Maar ja, lekker om eens een beetje terug te gaan in tijd. Een paar keer waar die muziek aan betreft, maar ook nieuwe muziek via te geven. Zo werd ik reeds vanavond gedaan. Ik ga nog weer twee stukjes muziek spelen, want het is een beetje terug aan een tijd. Als jij een meejaar groot geworden bent, gaan jij dit samen met mij genieten. En die je niet samen met mij groot geworden bent, dan kan je dit ook genieten. Maar, weet niet. Maar wie ontdouw nog The Mums and the Dads? Die groep The Mums and the Dads, The Rangers Was. Ik wil lang voor je speel, net daarna ga ik voor je speel, dan Chip Chip. Ontdouw even Chip Chip van Daniel. Wat is verder terug aan tijd. En net daarna luister ons naar Enigie van Appel, speciaal daar voor altijd genieten.

0: dat was nou een lekker kerstspel dan van Dan Hill. Eerst het ons gaat Chup Chup en voordat het ons gaat. The Moms and the Dads met de Rangers Waltz. Het is ook bij langlaas geworden op radio. En toen ons gaat Dan Hill, Chup Chup en opgevolgd ook weer Dan Hill met Bubblegum. Dank voor je deelname om van Hans en Volume Wokkels. Vat het net lekker rustig vanavond nog een boodskampie. En natuurlijk een liedje verzoek van Alta. Een enige iets van appel vanavond. Definitief zo. Hier is net voor jou Alta Appel met Dina.
1: Jij luister naar Harties FM. Die stasie waar ons dingen anders doen.

0: Ik heb al van Engels leugen weer eens aanbraken dabra aangevraagd door Anton Clarence van Hardy Bispoort. Breng ons aan die einde van de hand, Sublime Bankers Amadijn. Dank je voor die samenkeur. Dank je voor al die boodschappies, muziek. En ja, ons het zomaar vier nieuwe muziek gespeeld, oude muziek. Soms weer een lekker mengsel van ietsje en alles. En ja, ik hoop je je zaterhand samen weer geniet. Ons gezels weer maandagmiddag. Onthou van 4 tot 7. Natuurlijk, huiswaarts Samadijn. Op je gunstige radiostatie. Die uitzending wordt ook uitgeschreven worden op die zenders van jouw statie en Riebeek Valley Radio. Dank je dat je samen gekeerd vanavond. Ik hoop dat jij een heerlijke zaterdagavond verder gaat. Goeienacht Chris. Dan ben je een mooie naweek verder. Geniet jouw naweek. En dan krijg je voor die draadloos natuurlijk maandagmiddag zo gezet om 4:00. Ons gaan net naar die handelsbreek. Gaan even je uitspelen met First Class It's a Beach Baby. Dan lekker onderbroken muziek hier op Hartie ZFM. Want dan morgenochtend om 7:15. Natuurlijk daar die kerkdienst of die eredienst. En die Doxadieu gemeente in Reslo. Doxadieu Reslo om 7:15 morgenochtend. Geniet je aand. Van mijn kant af is het mooi blij. Tot maandag. Groetnes.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Oon. Gezag is oon. Dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij.

0: geen brieken.
1: Net die grootste van danstreffers op jouw gunstelingstatie.
0: Je luistert naar Sokkie. Tijd.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Ek is